Esa era Emanuel, esa triste guitarra. Na mi vak, kara ku te padia di tata kinang, dus ting diferente tienda nang kubunita kos nang manera Island Asia, no? Bunita artikulo nang papapa. Anto, bopo pasaya nang waki ku bopo rahay na bun preis kos nang bunita, ikora bom ane mabisabo. E no ting misterita kos karo, pero nandin kos nang bunita kos bon nang papapa. Dus dan in tanto como paña, como Germán dan con papa por traja por den cura, dan ting tiki de muebles dan solizoya que se nan, dan ting hobby cos cubo bobisa ha, esa que lo tal leuk pa papa, dus pasa se que nan dis queat zapato, dus pasa se que Island Asia. Y también tegenover de Flora Market, y Flora Market también ting hobby cos bonita pa ofrecer pa papa su jardín. Wanneer Reiki kruist, dan gaat ze in zijn jardin, maar ze was zijn jardin. Dus Reiki is goed bij Flora Marker, no? En betekent dat ik ook wel voor uza en traag kon je dan weer in mijn jardin naar Flora Marker. Dat is mata en bonita, papa dat is zo'n kura manier dat ze gaat, no? Dus ze zijn in super shopping dan weer. Ik hoop ik wel speciaal voor papa. Dan tanto paña, pues a mancha mancha cosmes, dan tin kiats, zapato, hobby costame, bopo pa, sabe escoger paña padrumi, des pijama, dan tin meia, des mancha hobby cosmes, dan tin. Y hobby costan de artefacto electrónico, que quizás papa por usa, des pasan pa bumes wak y apresan tame, tab hobby bon. Ok, dus laten we nu zien dat we in onze konta kushetori 42 minuten. En zeg het aan Mili Vanelli. Girls, I'm gonna miss you. Maar we zeggen girls, Mickey Man, girl. Da.